0: Jonas Blue en Edge of Desire op weg naar de top. One. Bugel en Solto.
1: Chart internacional.
2: Chart internacional.

0: Jonas Blue en Edge of Desire op weg naar de top.
1: One.
0: Hugel en Solto.
2: Chart Internacional.
3: Chart Internacional.

0: Bijvoorbeeld Jonas Blue en Edge of Desire op weg naar de top. I'm going all in, starting in the morning. We're better together. One. Bugel en Solto.
1: Chart Internacional.
2: Chart Internacional.